meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gauw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op FM.

nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Wij spreken Nederlands, net zoals jij. Je bent bij FM Goud Tenerife, het radiostation voor alle Nederlandstaligen op het eiland.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Goeienacht, welkom bij je gouden radio.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife. Jealousy can make you blind. Looking hard for something wrong.

ijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: 80s, 90s, de hits uit onze tijd. Hier op je FM Goud.
1: Ah. Let's go.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Veel waanzinniger wordt het niet. Zelfs nog straffer dan de comeback tegen Japan 8 jaar geleden. De Rode Duivels, die in minuut 85 nog 0-2 achterstonden en volledig waren weggespeeld door Senegal, kwamen in extremis terug dankzij mooie goals van Lukaku en Tielemans. En die laatste zette aan het einde van de tweede verlenging ook nog een penalty om en boog zo een hopeloze afgang om in een miraculeuze zege. In de tweede helft voerde bondscoach Garcia opnieuw enkele omstreden wissels door, maar het liep dus goed af. België plaatst zich na 3-2 winst tegen Senegal voor de 8e finales en treft daarin het thuisland Verenigde Staten, dat vlot won van Bosnië-Herzegovina met 2-0. Vlaams minister voor Mobiliteit en Havens, De Ridder, heeft gisteravond laat een akkoord bereikt met de loodsen over hun pensioenhervorming. De sector voerde al sinds oktober vorig jaar acties, maar de onderhandelingen liepen telkens vast. Eerder op de dag hadden de loodsen de acties opgeschort om een oplossing te forceren en die is er nu. Over de inhoud is nog maar weinig bekend. Vast staat dat woensdagavond alweer een 70-tal schepen lag te wachten om een Vlaamse haven in of uit te varen. In het oosten van Parijs is een vrouw doodgeschoten door de politie. Die was opgeroepen voor een conflict in een restaurant. Een verwarde vrouw had zich bij dat conflict verschanst in de kelder, maar toen de politie toekwam, viel ze een agent aan met een mes. Daarop opende een collega het vuur. De vrouw overleed ter plaatse. Haar identiteit is niet bekendgemaakt. En in de eerste 6 maanden van dit jaar zijn in ons land een kleine 6.300 ondernemingen failliet verklaard en voor een eerste jaarhelft is dat helaas een record. Nationaal is er een stijging met 4% tegen de eerste jaarhelft van 2025, in Vlaanderen zelfs met 6%. Veel ondernemingen blijven kampen met de combinatie van stijgende kosten en een zwakke vraag. De meeste faillissementen vielen in de sectoren bouw en transport. Meestal ging het om kleine ondernemingen, uitzonderlijk was transportgroep Ziegler, waar 440 banen verloren gingen. Er kan wat licht gemiezer zijn in de ochtend, maar daarna droog met soms wolken en vanaf de middag flink veel zonnige perioden. Maxima tot 21 graden aan zee en in de Ardennen en tot 25 in de rest van het land.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Veel waanzinniger wordt het niet. Zelfs nog straffer dan de comeback tegen Japan 8 jaar geleden. De Rode Duivels, die in minuut 85 nog 0-2 achterstonden en volledig waren weggespeeld door Senegal, kwamen in extremis terug dankzij mooie goals van Lukaku en Tielemans. En die laatste zette aan het einde van de tweede verlenging ook nog een penalty om en boog zo een hopeloze afgang om in een miraculeuze zege. In de tweede helft voerde bondscoach Garcia opnieuw enkele omstreden wissels door, maar het liep dus goed af. België plaatst zich na 3-2 winst tegen Senegal voor de 8e finales en treft daarin het thuisland Verenigde Staten, dat vlot won van Bosnië-Herzegovina met 2-0. Vlaams minister voor Mobiliteit en Havens, De Ridder, heeft gisteravond laat een akkoord bereikt met de loodsen over hun pensioenhervorming. De sector voerde al sinds oktober vorig jaar acties, maar de onderhandelingen liepen telkens vast. Eerder op de dag hadden de loodsen de acties opgeschort om een oplossing te forceren en die is er nu. Over de inhoud is nog maar weinig bekend. Vast staat dat woensdagavond alweer een 70-tal schepen lag te wachten om een Vlaamse haven in of uit te varen. In het oosten van Parijs is een vrouw doodgeschoten door de politie. Die was opgeroepen voor een conflict in een restaurant. Een verwarde vrouw had zich bij dat conflict verschanst in de kelder, maar toen de politie toekwam, viel ze een agent aan met een mes. Daarop opende een collega het vuur. De vrouw overleed ter plaatse. Haar identiteit is niet bekendgemaakt. En in de eerste 6 maanden van dit jaar zijn in ons land een kleine 6.300 ondernemingen failliet verklaard. En voor een eerste jaarhelft is dat helaas een record. Nationaal is er een stijging met 4% tegen de eerste jaarhelft van 2025. In Vlaanderen zelfs met 6%. Veel ondernemingen blijven kampen met de combinatie van stijgende kosten en een zwakke vraag. De meeste faillissementen vielen in de sectoren bouw en transport. Meestal ging het om kleine ondernemingen, uitzonderlijk was transportgroep Ziegler, waar 440 banen verloren gingen. Er kan wat licht gemiezer zijn in de ochtend, maar daarna droog met soms wolken en vanaf de middag flink veel zonnige perioden. Maxima tot 21 graden aan zee en in de Ardennen en tot 25 in de rest van het land.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Veel waanzinniger wordt het niet. Zelfs nog straffer dan de comeback tegen Japan 8 jaar geleden. De Rode Duivels, die in minuut 85 nog 0-2 achterstonden en volledig waren weggespeeld door Senegal, kwamen in extremis terug dankzij mooie goals van Lukaku en Tielemans. En die laatste zette aan het einde van de tweede verlenging ook nog een penalty om en boog zo een hopeloze afgang om in een miraculeuze zege. In de tweede helft voerde bondscoach Garcia opnieuw enkele omstreden wissels door, maar het liep dus goed af. België plaatst zich na 3-2 winst tegen Senegal voor de 8e finales en treft daarin het thuisland Verenigde Staten, dat vlot won van Bosnië-Herzegovina met 2-0. Vlaams minister voor Mobiliteit en Havens De Ridder heeft gisteravond laat een akkoord bereikt met de loodsen over hun pensioenhervorming. De sector voerde al sinds oktober vorig jaar acties, maar de onderhandelingen liepen telkens vast. Eerder op de dag hadden de loodsen de acties opgeschort om een oplossing te forceren en die is er nu. Over de inhoud is nog maar weinig bekend. Vast staat dat woensdagavond alweer een 70-tal schepen lag te wachten om een Vlaamse haven in of uit te varen. In het oosten van Parijs is een vrouw doodgeschoten door de politie. Die was opgeroepen voor een conflict in een restaurant. Een verwarde vrouw had zich bij dat conflict verschanst in de kelder, maar toen de politie toekwam, viel ze een agent aan met een mes. Daarop opende een collega het vuur. De vrouw overleed ter plaatse. Haar identiteit is niet bekendgemaakt. En in de eerste 6 maanden van dit jaar zijn in ons land een kleine 6.300 ondernemingen failliet verklaard. En voor een eerste jaarhelft is dat helaas een record. Nationaal is er een stijging met 4% tegen de eerste jaarhelft van 2025. In Vlaanderen zelfs met 6%. Veel ondernemingen blijven kampen met de combinatie van stijgende kosten en een zwakke vraag. De meeste faillissementen vielen in de sectoren bouw en transport. Meestal ging het om kleine ondernemingen, uitzonderlijk was transportgroep Ziegler, waar 440 banen verloren gingen. Er kan wat licht gemiezer zijn in de ochtend, maar daarna droog met soms wolken en vanaf de middag flink veel zonnige perioden. Maxima tot 21 graden aan zee en in de Ardennen en tot 25 in de rest van het land.
0: FM Goud, de warmste.

0: Welkom bij FM Goud. FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be. fmgoud.be.
1: Hey luisteraars van FM Goud, ik ben Marlies en ik ben zo fier dat mijn nummer Ik zie de zomer verkozen werd tot de officiële FM Goud Zomerhit 2026. Ik zou zeggen, geniet er.

0: En kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Bij Russische aanvallen met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vanmorgen zeker 9 doden gevallen. Nog eens 50 mensen raakten gewond. Russische troepen namen de stad urenlang zwaar onder vuur. Heel wat gebouwen, waaronder een hotel, raakten beschadigd en er brak op verschillende plaatsen brand uit. President Zelensky waarschuwde gisteren nog dat er een grote Russische aanval op til was. Polen heeft uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het luchtruim en dat van de NAVO te bewaken. Een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust heeft vanmorgen aan 2 mensen het leven gekost. Zeker 34 anderen raakten gewond. Het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. Het vuur zou ontstaan zijn op de kamer van een patiënt en overgeslagen zijn naar andere delen van het ziekenhuis. Over de precieze oorzaak is nog niets bekend. De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 mensen die gisteren omkwamen bij de brand op Linkeroever. Je kan er een boodschap achterlaten of bloemen neerleggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop aan de gang. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog. Mogelijk hebben werken het vuur veroorzaakt. Enkele bewoners van het getroffen appartementsgebouw hebben intussen de nacht weer thuis kunnen doorbrengen. Dat was mogelijk na een grondige inspectie door de brandweer. Die stelde vast dat de flats veilig en stabiel genoeg zijn. Op het tennistoernooi van Wimbledon is de Russische Mira Andreeva verrassend uitgeschakeld. Ze verloor in 3 sets van de Tsjechische Barbora Krejčíková. Andreeva won vorige maand nog Roland Garros. De Rode Duivels hebben gisteravond niet in hun vertrouwde rode shirts gespeeld, maar in de blauw-roze Magritte-truitjes. Dat was een beslissing van de FIFA, omdat rood moeilijk te onderscheiden is van het groen van Senegal, voor wie kleurenblind is. Na een bijzonder spannende wedstrijd won België uiteindelijk met 3-2 van Senegal. Het kan eerst lichtjes regenen, na de middag klaart het op vanaf de kust. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. Vanaf morgen krijgen we opnieuw meer zon. Het wordt ook weer warmer, met maxima tot 25 graden.
4: De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Dit is FM Goud Tenerife, de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzele, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: En kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Vraag naar woningen met een kleine tuin neemt toe. Volgens vastgoedplatform Spotto raken die gemiddeld zowat 12 dagen sneller verkocht dan huizen met een grote tuin. En dat staat los van de locatie en het EPC-label. Veel mensen hebben graag een tuin om erin te zitten of te barbecuen, maar het onderhoud schrikt velen af. Vaak omdat ze geen tijd of geen zin meer hebben om in de tuin te werken. Door de populariteit stijgt de vraagprijs 3 keer sneller dan van woningen met een grote tuin. Een record aantal studenten neemt vandaag deel aan het toelatingsexamen voor de opleiding geneeskunde. Het zijn er ruim 7000. Het examen vindt plaats op de Heizel in Brussel. De voorbije jaren gebeurde het digitaal en op verschillende locaties. Maar na fraude met artificiële intelligentie vorig jaar moeten de studenten het examen weer met pen en papier afleggen. Nog geen 2000 deelnemers mogen in het najaar aan de opleiding beginnen. In Frankrijk zijn sinds het begin van de hittegolf al zeker 90 mensen verdronken. Dat heeft de minister van Sport en Jeugd Ferrari bekendgemaakt. Eerder was nog sprake van 74 slachtoffers. Onder de slachtoffers zijn veel jongeren. De minister noemt de situatie verontrustend. Intussen woeden in het zuiden van Frankrijk nog altijd grote natuurbranden. In de departementen Hérault, Aude en Bouches-du-Rhône moet de brandweer nog altijd nablussen. Al meer dan 1000 hectare is in de as gelegd. En in 6 departementen rond de Middellandse Zee geldt code rood voor een zeer hoog risico op bosbranden. Het dodental van de overstromingen in verschillende West-Afrikaanse landen loopt verder op. Dat melden de lokale autoriteiten. In Ivoorkust kwamen sinds de start van het regenseizoen al 59 mensen om. In buurland Ghana vielen 12 doden. Ook in Benin eiste de watersnood al verschillende mensenlevens. En de weerkundige diensten verwachten nog meer hevige regenval langs de kust van West-Afrika. Volgens de Verenigde Staten bedreigt het noodweer zowat 7,5 miljoen mensen. Het zou geleidelijk weer wat zonniger moeten worden. De temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen mogen we een prachtige zomerdag verwachten met veel zon en maximaal tot 25 graden. En ook voor het weekend beloven de weergoden veel goeds.
4: De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Hey allemaal, ik ben Michel van der Feesten en ik heet je samen met al mijn collega's welkom bij de Nederlandstalige Radio op het eiland, het grootste Canarische eiland. Dit is FM Goud Tenerife.

We hebben de beste muziekmix in de aanbieding in België al decennia lang. En ondertussen ook op het eiland, hè? Het eiland van de eeuwige lente. De beste muziekmix voor Tenerife, ook vandaag weer.

luisteraars van FM Goud. Ik ben Marlies en ik ben zo fier dat mijn nummer Ik zie de zomer verkozen werd tot de officiële FM Goud Zomerhit 2026. Ik zou zeggen, geniet ervan.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Wil je meer weten over dit fantastisch leuke radiostation? Check dan zeker even onze website fmgoud.be/tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Vraag naar woningen met een kleine tuin neemt toe. Volgens vastgoedplatform Spotto raken die gemiddeld zowat 12 dagen sneller verkocht dan huizen met een grote tuin. En dat staat los van de locatie en het EPC-label. Veel mensen hebben graag een tuin om erin te zitten of te barbecuen, maar het onderhoud schrikt velen af. Vaak omdat ze geen tijd of geen zin meer hebben om in de tuin te werken. Door de populariteit stijgt de vraagprijs 3 keer sneller dan van woningen met een grote tuin. Een record aantal studenten neemt vandaag deel aan het toelatingsexamen voor de opleiding geneeskunde. Het zijn er ruim 7000. Het examen vindt plaats op de Heizel in Brussel. De voorbije jaren gebeurde het digitaal en op verschillende locaties. Maar na fraude met artificiële intelligentie vorig jaar moeten de studenten het examen weer met pen en papier afleggen. Nog geen 2000 deelnemers mogen in het najaar aan de opleiding beginnen. In Frankrijk zijn sinds het begin van de hittegolf al zeker 90 mensen verdronken. Dat heeft de minister van Sport en Jeugd Ferrari bekendgemaakt. Eerder was nog sprake van 74 slachtoffers. Onder de slachtoffers zijn veel jongeren. De minister noemt de situatie verontrustend. Intussen woeden in het zuiden van Frankrijk nog altijd grote natuurbranden. In de departementen Hérault, Aude en Bouches-du-Rhône moet de brandweer nog altijd nablussen. Al meer dan 1000 hectare is in de as gelegd. En in 6 departementen rond de Middellandse Zee geldt code rood voor een zeer hoog risico op bosbranden. Het dodental van de overstromingen in verschillende West-Afrikaanse landen loopt verder op. Dat melden de lokale autoriteiten. In Ivoorkust kwamen sinds de start van het regenseizoen al 59 mensen om. In buurland Ghana vielen 12 doden. Ook in Benin eiste de watersnood al verschillende mensenlevens. En de weerkundige diensten verwachten nog meer hevige regenval langs de kust van West-Afrika. Volgens de Verenigde Staten bedreigt het noodweer zowat 7,5 miljoen mensen. Het zou geleidelijk weer wat zonniger moeten worden. De temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen mogen we een prachtige zomerdag verwachten met veel zon en maximaal tot 25 graden. En ook voor het weekend beloven de weergoden veel goeds.

Even een momentje om te genieten van de muziek op de middag. Dit is de eeuwige lente. Je soundtrack voor, ja, hopelijk weer een zonnige dag.

Nee, we hoeven niet veel te praten. We laten de muziek spreken, want wij hebben ze in de aanbieding. De hits uit onze tijd. De liedjes die je kent, die je meezingt, die je meefluit of minstens meeneuriet. Welkom allemaal bij FM Goud Tenerife.

Je middag krijgt een gouden randje. Mooi gezegd, hè? Met de eeuwige lente hier op Goud Tenerife.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Jongen, ik ben nu niet echt een voetballiefhebber. Maar toen ik gisteren op mijn schermpje plotseling zag verschijnen dat België met 0-2 achter stond, ja, was alle hoop zo'n beetje gaan varen. Maar plotseling 1-2, daarna 2-2. Toen kon ik het echt niet laten om toch maar even mijn tv-toestel op de voetbalwedstrijd af te stemmen en nog even naar de verlengingen te kijken. En wonder bij je wonder. Het was een geluk, engelengeluk, dat er nog een penalty viel. En daarmee ging België uiteraard naar de volgende ronde met 3-2. Was het geluk of was het een goed spel? Dat laten we even in het midden. Welkom, goedemiddag, Tenerife op deze donderdag de 2e juli. Ik ben Remy Belaert.

0: hace llorar.
1: Even zien wat het weer ons te bieden heeft, althans voorspellingen. In het zuidelijke gedeelte afwisselend bewolkt en zonnig, 26 gevoel 30 graden. De wind is zwak tot matig bij avondtemperaturen die beginnen bij 25 graden, dalend naar 22. Morgen belooft een zonnige dag te worden bij zo'n 27 graden die als 30 aanvoelt. Zaterdag blijft het zonnig, 28 graden gevoel 30. Puerto de la Cruz, overwegend zonnig, 26 graden gevoel 31. Morgen volop zon, 27 deels 30 aanvoelt. Santa Cruz, vrij zonnig maar meer wind, 27 graden gevoel 29. Morgen deels zonnig, 27 met een gevoel van 30 graden. We gaan naar Nederland met een bijzondere succesvolle formatie eind jaren 60, begin de jaren 70. Shocking Blue en Inkpot.

0: Dit is het programma Goedemiddag Tenerife bij FM Halt. En ook krijg je hier tijdens de weekdagen de nieuwsberichten. En we vallen meteen met de deur in huis, want er was gisteravond flink wat actie op het eiland. Bij de kliffen van Los Gigantes heeft een reddingshelikopter twee zwemsters in grote nood uit het water moeten vissen. De vrouwen van 21 en 42 jaar raakten gelukkig niet zwaar gewond, maar schrokken zich natuurlijk een hoedje. En in La Laguna moest de brandweer gisteravond met spoed uitrukken voor een felle brand in een winkel vol verkoopautomaten. De schade is groot, maar gelukkig raakte er niemand gewond. Ook op de weg was het helaas raak. Gisteren is een 76-jarige vrouw aangereden en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Pas dus goed op als je de straat oversteekt. Dan het weer, want je smelt vandaag zowat weg. De weerdienst AMET waarschuwt voor korte, felle hittegolf. Het wordt lokaal wel 34 tot 35 graden. Omdat het kurkdroog is, geldt er per direct een streng barbecue en rookverbod in de bossen. Eén vonkje kan al een enorme bosbrand veroorzaken. Dus de politie die controleert extra streng. Gelukkig is er ook leuk nieuws. Zin in een ritje. Vanaf vandaag rijden er gloednieuwe panoramische dubbeldekkerbussen door Puerto de la Cruz. Relaxed om de cultuur te snuiven. En over cultuur gesproken. In La Laguna zijn de grote San Benito Abad feesten officieel begonnen. Dat betekent een week lang feesten, live muziek en volop Canarische gezelligheid. Smeer je goed in, drink genoeg water en maak er een topdag van hier in Tenerife.
1: Take it.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Tenerife, dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

Van maandag tot vrijdag hier bij FM Haalte over de middag heen. Goedemiddag Tenerife met Remy. En ook nemen we dagelijks een kijkje wat er deze dag in het verleden gebeurde. Vandaag 2 juli. In 1959 de toenmalige prins Albert van België. Die trouwt met Paola. Het burgerlijk huwelijk vond in Brussel plaats. 2016 de Nederlandse zangeres René de Haan overlijdt op 61-jarige leeftijd. Liefhebbers van het levenslied zullen wellicht haar liedjes Vuile Huichelaar en Mannen uit het midden van de jaren 80 wel herinneren. Het waren haar twee enige echte hits. René de Haan werd in Nederland de vrouwelijke André Hazes genoemd. 2019, Costa Cordalis, een Duitse zanger van Griekse afkomst, overlijdt op 75-jarige leeftijd. Een van zijn grootste hits was Anita, een nummer uit 1976. 2020, tijdens een vakantie in Spanje, overlijdt Fabienne Arras, de echtgenote van acteur Herbert Vlak. Fabienne komt ter geval en overlijdt aan de gevolgen daarvan. Ze werd amper 66 jaar. 2 juli 2022, een dag waar Kurt Lottegiers en zijn vriendin lange tijd hebben naar uitgekeken, de dag van hun huwelijk.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. FM Goud. Good times. Great music.

voor de herkenbare muziek van vroeger en nu. Daarvoor luister jij naar FM Hout Tenerife. Dit is deel 2 van het programma Goedemiddag Tenerife met Remy Belaert. We begonnen met Carpaccio en Tic Tic Tac. Dat was erin uit 1996. En het was een bijzonder populaire in de jaren 80. De Stray Cats met Rock This Town.

De weersvoorspellingen voor de meest toeristische zones hier van Tenerife in het zuiden. Afwisselend bewolkt en zonnig, 26 gevoel 30 graden. De wind is zwak tot matig bij avondtemperaturen beginnende bij 25 graden dalend naar 22. Morgen belooft een zonnige dag te worden bij 27 graden die als 30 aanvoelt. Zaterdag blijft het zonnig, 28 graden gevoel 30. Het Nationale Park De Teide, morgen zon en wat wolkjes bij maximaal 24 graden en een matige wind. Zaterdag wat verspreide wolken met na de middag zelfs een 26 graden. De wind die draait wat van matig tot lichtkrachtig. Mascatenogebergte, morgen wat zon en wat wolken, 24 graden krijgen we als maxima, dit bij een matige wind. Zaterdag zon en wolken met na de middag 26 graden, de wind die blijft matig. Het zomerse gevoel hier bij FM Hout, dat krijgen wij van Mungo Jerry.

bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

ben net aan het genieten van een heerlijk kopje zelfgemaakte citroenthee. Dat smaakt altijd na de middag. Zeker vast tijdens het presenteren van het programma Goedemiddag Tenerife bij FM Hout. En hier is onze tip voor een trip. Het grootste entertainment evenement TLP Tenerife viert dit jaar zijn 20-jarig bestaan. Een jubileumeditie die doorgaat van woensdag 15 juli tot zondag 19 juli in het Recinto Ferial in Santa Cruz. Het programma gaat door in drie hoofdzones waarvan de LAN Party 24 uur per dag doordraait. Het evenement biedt een breed gamma voor alle leeftijden, van entertainment tot educatieve en professionele netwerken. Meer weten? Zoek de website tenerifevakantie.com op. Daar kan je het gehele programma in het Nederlands doorlopen. I never meant to

Het zit erop, het programma Goedemiddag Tenerife op deze donderdag de 2e juli. Net hoorde je Roxy Music met Love is the Drug. Zometeen nog de Les Humphrey Singers en Fleetwood Mac. Morgen de laatste van deze week. 1-3 Tenerife tijd. Goedemiddag Tenerife. Tot morgen.

0: Kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Al meer dan 20 jaar een begrip in België en nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife, je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De 5 dodelijke slachtoffers van de zware brand gisteren op Linkeroever zijn geïdentificeerd. Het gaat om vrouwen van 54, 72, 78, 80 en 93 jaar. De buurtbewoners organiseren volgende week zondag een stille waken voor iedereen die getroffen is door de brand. Het moet een moment van verbondenheid, medeleven en hoop worden. De stille waken vindt plaats in de August Vermeijlenlaan, waar het drama zich afspeelde, en begint om 1:30 middags. Het parket van Antwerpen heeft intussen een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke brandstichting. Er is ook een branddeskundige aangesteld om de precieze oorzaak te achterhalen. Bij een verkeersongeval in het West-Vlaamse Avelgem is vanmorgen een vrouw van 24 op een scooter om het leven gekomen. Ze werd aangereden door een ziekenwagen en kwam zwaar ten val. De hulpdiensten hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar ze overleed ter plaatse. De ziekenwagen reed aan een normale snelheid. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn al 17 doden geteld na de Russische bombardementen van vanmorgen. Tientallen mensen raakten gewond en de schade is bijzonder groot. Het zou gaan om een van de zwaarste Russische aanvallen sinds het conflict meer dan 4 jaar geleden begon. Oekraïne heeft op zijn beurt een olieraffinaderij in de Russische stad Kostovo onder vuur genomen. Ze is eigendom van het Russische oliebedrijf Lukoil en een van de grootste van het land. Er brak brand uit en een belangrijke installatie voor de verwerking van ruwe olie raakte beschadigd. 8 dagen na de zware aardbevingen in Venezuela is opnieuw iemand levend van onder het puin gehaald. Het gaat om een man van 43 die vastzat onder een ingestort gebouw van 7 verdiepingen. Eerder konden hulpverleners ook al een baby van 2 weken en zijn moeder redden. Het officiële dodental van de beving is intussen opgelopen tot 2295, maar er zijn nog altijd tienduizenden mensen vermist. Eerst kan er nog wat lichte regen vallen, later wordt het droger en komt de zon erdoor bij een graad of 25. Morgen belooft een mooie zomerse dag te worden, met veel zon en opnieuw maxima in de buurt van 25 graden.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat ze de uitbraak van het Hantavirus officieel als voorbij beschouwt. Er kwamen sinds het einde van mei geen nieuwe besmettingen meer bij. En voor alle patiënten die nog in quarantaine zaten, is de isolatieperiode achter de rug. 4 weken geleden was er even vrees voor een grootschalige epidemie, nadat het virus was vastgesteld aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. 3 passagiers, 2 van hen Nederlanders, overleden aan het virus. In Avelgem in West-Vlaanderen ruimen douane- en politiediensten momenteel een grote illegale sigarettenfabriek op. Die was ingericht in een oude loods op een afgelegen terrein vlakbij de autosnelweg en bij de grens met Wallonië. Volgens de douane zijn al 5 miljoen sigaretten in beslag genomen en enkele honderden kilo's tabak. Goed voor zo'n 2 miljoen euro aan ontdoken accijnzen. 21 mensen van Oost-Europese origine zijn opgepakt. In Perpignan, in het zuiden van Frankrijk, woedt sinds de vroege namiddag een zware brand. Mogelijk is die ontstaan door de hitte, maar dat is niet bevestigd. Er zijn diverse explosies te horen. Toeristencampings in de wijde regio zijn ontruimd. Er is al 1000 mensen geëvacueerd uit het gebied. De brandweer is massaal aanwezig en zet ook speciale vliegtuigen en blushelikopters in om het vuur te bedwingen. Blussen verloopt moeizaam, mede door felle rukwinden boven het gebied. Voorlopig zijn geen slachtoffers gemeld. Vluchten naar de regio, ook vanuit ons land, zijn voorlopig geannuleerd. Sisu Berg staat voor het eerst in de derde ronde van een Grand Slam. Op Wimbledon schakelde hij vanmiddag de Portugees Faria uit in 4 sets. Voor Bergs is het de 7e overwinning op rij. Zijn volgende tegenstander is de Brit Arthur Ferry, nummer 114 op de ATP-ranking. Zelf staat Bergs op positie 37. Het is droog met af en toe zon en maxima tot 24 graden. Vanavond en vannacht helder met alleen in het noordwesten lichte bewolking. Nachtminima tussen 9 en 13 graden.

overal op het eiland. Via DAB Plus en wereldwijd op fmgouds.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst vanwege je Gouden Radio.

En ben je aan het luisteren naar FM Goud Tenerife? Laat het dan ons zeker weten. En stuur een mailtje naar tenerife@fmgoud.be. Dat is tenerife@fmgoud.be.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Al meer dan 20 jaar een begrip in België en nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife, je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

Stuur ons zeker een berichtje als je luistert naar tenerife@fmgoud.be. tenerife@fmgoud.be.

Vlaams bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

FM Gauteneriffé, playing the music you love.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. FM Goud. Good times. Great music.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/tenerife. En je werk klinkt morgen al op de radio.

te luisteren. The Music Feels Good, FM Goud, Tenerife. Hartelijk welkom.

0: hanging in the bathtub, singing all alone.
1: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschot.
2: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De recente hittegolf heeft in ons land op 12 dagen tijd voor een ongeziene oversterfte van 39% gezorgd. Omgerekend betekent dat meer dan 1200 bijkomende overlijdens. Bijna de helft daarvan op éénzelfde dag, zaterdag 27 juni. Ongeveer de helft van die sterfgevallen betrof personen van 85 jaar en ouder. De cijfers komen van Gezondheidsinstituut Cienzano en worden nog verder scherpgesteld. Ook in Nederland waren er vorige week een kleine 500 overlijdens meer dan normaal. Politie en gerecht hebben een jongeman van 19 opgepakt die vermoedelijk de spil was van een internationaal netwerk van phishing- en witwaspraktijken. De bende opereerde wellicht vanuit Nederland. Via professioneel nagemaakte websites, valse mails en telefoontjes konden ze zich voordoen als bankmedewerkers en het vertrouwen winnen van hun slachtoffers. In totaal zouden ze zo een half miljoen euro van hun bankrekeningen hebben gehaald. De tiener is in een Airbnb in Antwerpen opgepakt toen hij terugkeerde uit Dubai. Het gerecht onderzoekt nog verdere vertakkingen van de bende. Het Vaticaan heeft niet minder dan 600.000 gelovigen uit de katholieke kerk gezet. Het gaat om de aanhangers van de ultraconservatieve priesterbroederschap Sint Pius X, die zich verzet tegen elke modernisering van de kerk en die wereldwijd actief is. Eerder waren ook al 6 bisschoppen uit het onverzettelijke genootschap geëxcommuniceerd. Dat is de zwaarste kerkelijke straf die het Vaticaan kan uitspreken. Het Vaticaan benadrukt wel dat het Alwide broederschap verlaat weer in de armen zal sluiten. En in de tweede ronde van het tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens het gehaald van de Oezbeekse kwalificatiespeelster Timofeeva. Dat ging wel niet zonder slag of stoot. Mertens verloor de eerste set, maar won daarna set 2 en 3. Verder geen verrassingen in de tweede ronde. Ook topspeelsters Jessica Pegula, Naomi Osaka en nummer 1 Arina Sabalenka stoten allemaal door. De nacht is droog en licht bewolkt bij minima tot 14 graden. Mogelijk start vrijdag nog met wat ochtendgrijs, maar daarna zonniger en opnieuw tot 25 graden warm.

thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits, vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Samen genieten van de allermooiste liefdesliedjes. Welkom in de zachte zijde.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op

Tegeltem Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. FM Goud, de nummer 1 in je regio.

fixen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.
5: Nossa!